0: voor die 2B.
1: En voor die 2B koffie?
0: Waar ben je dan nu aan voor de show?
1: Oh, ga maar even.